Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Mogelijk volgende week opnieuw een hittegolf. Na de warme temperaturen van afgelopen weken wordt het dus nog niet meteen koeler. Zoals de kaarten er nu bij liggen, gaat zich opnieuw 30 graden en meer aandienen. Gisteren liep de vorige hittegolf officieel af. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Dat zegt Sarah Lammers van de Koninklijke Bibliotheek. De Lijn heeft gereageerd op het nieuwe incident met een schoolbus van de bussenmaatschappij het Ros Beiaert. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden niks gemerkt. Busmaatschappij het Ros Beiaert ligt al langer onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Beukenhout. Dat gebeurde vorige maand. Tennister Lise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Djevrev in vier sets. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.

We begonnen met deze Mystery Lady van Billy Ocean uit 1984. Hey, welkom Breakfast Club de komende twee uurtjes hierbij actief zijn. Ja, ja, 1 juli, de maand juni, hebben we achter ons gelaten. We zijn halverwege het jaar 2026. Hè. Straks DNA samen met Susanna Vega, haar hit Tom's Dinner, Fleetwood Mac, Tusk en deze A Horse With No Name America. En normaal gezien is het ook grote vakantie, maar gisteren hebben ze er ook al niet veel meer naar school geweest. Hè.

Actief, de muziek van jouw leven. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Virtual Insanity, John Marie Quay en de politiezone Meertjesland Centrum beschikt voortaan over een eigen rollentestbank voor het controleren van elektrische steps, e-bikes en fatbikes. De zone is daarmee de eerste in Oost-Vlaanderen en pas de derde in België die investeert in het gespecialiseerd meettoestel. Met dit rollentestbank kan de politie nagaan of elektrische tweewielers voldoen aan de wettelijke normen. Het toestel meet de werkelijke snelheid van onder meer e-steps, e-bikes, fatbikes en maakt het mogelijk om vast te stellen of een voertuig werd opgedreven. Dus ja, je bent niet meer veilig in de politiezone Meertjesland Centrum met iets dat opgedreven is natuurlijk. Hè. Aha, Crywolf en deze I Get Around, The Beach Boys.

0: De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

hit van Charlie Ritz, Behind Closed Doors. En daarvoor nog Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Ja, ja, niet te veel wensen dat het regent. Hè. En in de gemeente Malvegem kan je vanavond gaan kijken op een groot scherm naar de match van de Rode Duivels tegen Senegal. Je bent te gast vanaf, of welkom vanaf 19 uur op het terrein van de KSA Malvegem ter hoogte van de parking van de Sportgal Meos. De match begint om 22 uur en samen kan je komen en beleven de wedstrijd in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje, klinkt het. Het grootscherm blijft staan zolang België in het toernooi blijft, waar en wanneer dat gebeurt verneem je telkens via de website malvegem.be/groot-scherm-wk-voetbal en de sociale mediakanalen van de gemeente Malvegem. Het kan misschien al gebeuren dat het al de laatste keer is vanavond. Hè? Dus vanaf 7 uur op het terrein van de KSA Malvegem, ter hoogte van de parking van de Sportgal Meos. De match begint om 10 uur. The Animals en Road Runner.

0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

No Mercy, dat waren ze, de Stranglers. En Shalamar hadden we ook nog met The Night to Remember uit 1982, ook alweer vandaan. Hè. We gaan naar de top van het uur met de LA's. There She Goes. Nee, nee, we komen terug snel na het nieuws van 8 uur hierbij actief met het tweede deel van Breakfast Club. Tot zo!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd vorige nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10:00 vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een koel schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in twee rondes. De twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde nemen het in de tweede ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
0: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Bronski Beat, hit That's Perfect Beat 1985. Welkom in deel 2 van Breakfast Club op deze woensdag 1 juli. De dag dat in 1849 de eerste Belgische postzegel werd uitgegeven. En deze droeg de beeltenis van koning Leopold I. Hè. Goed, muziek Desmond Dekker, Khaled en deze I Heard It Through the Grapevine. Quills Creator Revival 1973. Goedemorgen.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Oh, Champs-Élysées, Judas, hein, was dat uit vervlogen tijd. Hè. En de renovatie van de Rapenbrug over het Schipdonkanaal in Maldegem zal langer duren dan gepland. Dat meldde de Vlaamse Waterweg. Tijdens de werken is er ernstige corrosie aan de metalen dwarsliggers van de brug vastgesteld. Daardoor moeten die gedeeltelijk worden vervangen of hersteld, waardoor de werkzaamheden vermoedelijk tot het einde van het jaar zullen duren aan de Rapenbrug. Don't Speak, No Dupe, ten deze Reckless van Afrika Bambaataa en samen met UB14.

0: George Baker zong over de Morning Sky in 1975. En Booker T en de MG's hadden we ook nog met Time is Tight hier bij Active. Even kijken, ja, Eeklo, die schakelen een versnelling hoger in de ondersteuning van anderstalige inwoners die hun Nederlands willen oefenen. Naast de bestaande talenoefenkansen lanceert de stad nieuwe initiatieven zoals fietslessen voor volwassen vrouwen en extra ontmoetingsmomenten van de babbelaars. Bon Jovi, always 5,5 minuut lang gaan we ervan genieten.
1: This Romeo is bleeding.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

And Never Too Late. En daarvoor nog Belgisch werk van Viacom Dias 1990. Zo, ik heb één keer nog een jarige voor deze 1 juli in Breakfast Club. Tweede uurtje hierbij actief. Op deze 1 juli is jarig de Amerikaanse zangeres en filmactrice Deborah Harry. Vooral bekend werd ze als zangeres van de popgroep Blondie. Ze wordt er 81 vandaag. Van harte gefeliciteerd. Als jij jarig bent, dan ben je op dezelfde dag jarig natuurlijk als Deborah Harry. Goed, we gaan ze draaien met I Want That Man. Samen natuurlijk met Blondie. Goed, bedankt voor het luisteren de afgelopen 2 uur hierbij actief. Morgen zijn wij er weer met meer leuke muziek uit het verleden. Met de nieuwe Breakfast Club. Nog een leuke woensdag.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd vorige nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10:00 vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een koel schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in twee rondes. De twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde nemen het in de tweede ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
0: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Aalter zijn de hulpdiensten uitgerukt nadat een voertuig in het kanaal Gentbrugge werd gesignaliseerd ter hoogte van Oostmolen Noord en Oostmolen Zuid. Na een grondige zoekactie is vastgesteld dat het om een oud autovrak ging. Er is geen lichaam of slachtoffer in of rond het voertuig gevonden. In het geboortebos aan de Hoezekouter in Aalst zijn 30 bomen zwaar beschadigd. Ze zijn gedeeltelijk doorgezaagd en sommige dreigen om te vallen. Het bos in Aalst is voorlopig daardoor niet toegankelijk en de stad dient een klacht in bij het parket en stelt zich burgerlijke partij. In Drongen, in de wijken Varendries en Luchteren, voeren inwoners actie tegen de besparingsplannen van de lijn. Vanaf de 1 juli verdwijnt een buslijn volledig uit de wijk. En van een andere lijn verhuist de dichtbijzijnde halte naar 1,5 kilometer verderop. Laadpasbedrijven die passen de rotatietarieven voor elektrisch laden niet altijd correct toe. Dat blijkt uit verschillende klachten die de redactie heeft bereikt. Ook Gent, waar zo'n tarief geldt, bevestigt de problemen. Schepen van Mobiliteit in Gent, Joris van de Broeke, die benadrukt dat het niet de stad is die de facturen opmaakt. Het Rosbijaardbeeld staat opnieuw op zijn plek op de toren van het gerechtsgebouw in Dendermonde. Het beeld, de lantaarn en de toren die zijn grondig opgeknapt en hebben hun oorspronkelijke groene kleur teruggekregen. De stad Eeklo gaat een samenwerking aan met Inter, dat is het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid. Daarmee wil het stadsbestuur van Eeklo de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en de openbare ruimte verder verbeteren voor mensen met een handicap, minder mobiele inwoners, ouderen en jonge gezinnen.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan ooit.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De agenten die 2 jaar geleden een psychotische man doodschoot aan het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, is buiten vervolging gesteld wegens wettige zelfverdediging. De advocaat van de familie noemt dat een beschamende uitspraak die de politie een vrij geleide geeft en gaat in beroep. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. De ontslagen algemeen directeur van de stad Aalst, Wim Leerman, heeft een klacht ingediend tegen zijn ontslag. Het agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt nu of de stad hem wel mocht ontslaan. De stad Aalst geeft geen reden voor het ontslag, maar zoekt intussen al een nieuwe algemeen directeur. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Bracke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans. In Gent is een burgerinitiatief gestart tegen de besparingen en het personeelstekort in de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf vandaag gelden nieuwe tarieven en wordt de gezinskorting afgeschaft. De initiatiefnemers die willen duizenden handtekeningen verzamelen om spreekrecht te krijgen in de gemeenteraad.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
4: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd vorige nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10:00 vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een koel schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in 2 rondes. De 2 kandidaten met de meeste stemmen uit de 1e ronde nemen het in de 2e ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit? Moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd vorige nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10:00 vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een koel schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in 2 rondes. De 2 kandidaten met de meeste stemmen uit de 1e ronde nemen het in de 2e ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
0: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De agenten die 2 jaar geleden een psychotische man doodschoot aan het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, is buiten vervolging gesteld wegens wettige zelfverdediging. De advocaat van de familie noemt dat een beschamende uitspraak die de politie een vrijgeleide geeft en gaat in beroep. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. De ontslagen algemeen directeur van de stad Aalst, Wim Leerman, heeft een klacht ingediend tegen zijn ontslag. Het agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt nu of de stad hem wel mocht ontslaan. De stad Aalst geeft geen reden voor het ontslag, maar zoekt intussen al een nieuwe algemeen directeur. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Bracke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans. In Gent is een burgerinitiatief gestart tegen de besparingen en het personeelstekort in de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf vandaag gelden nieuwe tarieven en wordt de gezinskorting afgeschaft. De initiatiefnemers die willen duizenden handtekeningen verzamelen om spreekrecht te krijgen in de gemeenteraad.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Pulling Sale af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Escucha el ritmo.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De agenten die 2 jaar geleden een psychotische man doodschoot aan het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is buiten vervolging gesteld wegens wettige zelfverdediging. De advocaat van de familie noemt dat een beschamende uitspraak die de politie een vrij geleide geeft en gaat in beroep. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. De ontslagen algemeen directeur van de stad Aalst, Wim Leerman, heeft een klacht ingediend tegen zijn ontslag. Het agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt nu of de stad hem wel mocht ontslaan. De stad Aalst geeft geen reden voor het ontslag, maar zoekt intussen al een nieuwe algemeen directeur. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Brakke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans. In Gent is een burgerinitiatief gestart tegen de besparingen en het personeelstekort in de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf vandaag gelden nieuwe tarieven en wordt de gezinskorting afgeschaft. De initiatiefnemers die willen duizenden handtekeningen verzamelen om spreekrecht te krijgen in de gemeenteraad.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen bij de brand op Linkeroever, zegt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er ook meer slachtoffers. De brand is nog steeds niet onder controle. Het is moeilijk blussen en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. Blijven even in Antwerpen, want amper enkele weken na de opening van het zwemdok, de zwemzone in het Antwerpse Bonaparte dok, zijn er meer dan heel wat mensen komen zwemmen dan in heel de vorige zomer. De teller staat op 13.300 zwemmers. Vorige zomer waren er dat 12.000. Een goed begin van de zomer dus, dat is wel duidelijk. In Keerbergen hebben de gemeenteraadsleden van N-VA hun gratis tickets voor Rock Werchter teruggestuurd naar de organisatie. Live Nation deelt traditioneel aan politici uit de streek heel wat gratis tickets uit voor het festival. Maar we vinden het niet oké om zomaar cadeaus te aanvaarden van een concertorganisator, zegt het gemeenteraadslid Maarten Gabriels. Kan een poging tot beïnvloeding zijn, zegt hij. Hoe intens de recente hittegolf was, blijkt uit data die het KMI vrijgaf voor de hele maand juni. Ondanks de frisse start met koel weer tijdens de eerste 2 weken, bleek de maand in haar geheel 3,1 graden warmer te zijn verlopen dan het langjarig gemiddelde. Opvallend ook de nachten bleven heel warm met een hoogste gemiddelde waarde sinds 1991. En dan nog wat triest nieuws uit de showbiz. De Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden, maakt de groep zelf bekend op social media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. De weersverwachting dan, wisselend bewolkt met af en toe ook wat zon, temperaturen 4 à 25 graden. Het zou droog moeten blijven, morgen in de namiddag kans op een plaatselijke bui bij 22 à 23 graden. Vanaf het weekend wordt het zeer zeker terug wat warmer en zonniger met 28 graden in het vooruitzicht.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Laboratoren West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen bij de brand op Linkeroever, zegt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er ook meer slachtoffers. De brand is nog steeds niet onder controle. Het is moeilijk blussen en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. Blijven even in Antwerpen, want amper enkele weken na de opening van het zwemdok, de zwemzone in het Antwerpse Bonaparte-dok, zijn er meer dan heel wat mensen komen zwemmen dan in heel de vorige zomer. De teller staat op 13.300 zwemmers. Vorige zomer waren er dat 12.000. Een goed begin van de zomer dus, dat is wel duidelijk. In Keerbergen hebben de gemeenteraadsleden van N-VA hun gratis tickets voor Rock Werchter teruggestuurd naar de organisatie. Live Nation deelt traditioneel aan politici uit de streek heel wat gratis tickets uit voor het festival. Maar we vinden het niet oké om zomaar cadeaus te aanvaarden van een concertorganisator, zegt het gemeenteraadslid Maarten Gabriels. Kan een poging tot beïnvloeding zijn, zegt hij. Hoe intens de recente hittegolf was, blijkt uit data die het KMI vrijgaf voor de hele maand juni. Ondanks de frisse start met koel weer tijdens de eerste 2 weken, bleek de maand in haar geheel 3,1 graden warmer te zijn verlopen dan het langjarig gemiddelde. Opvallend ook de nachten bleven heel warm met een hoogste gemiddelde waarde sinds 1991. En dan nog wat triest nieuws uit de showbiz. De Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden, maakt de groep zelf bekend op social media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. De weersverwachting dan, wisselend bewolkt met af en toe ook wat zon, temperaturen 4 à 25 graden. Het zou droog moeten blijven, morgen in de namiddag kans op een plaatselijke bui bij 22 à 23 graden. Vanaf het weekend wordt het zeer zeker terug wat warmer en zonniger met 28 graden in het vooruitzicht.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

0: Vandaag krijgen we een mix van zon en stapelwolken met kans op enkele plaatselijke buien. De temperaturen die schommelen rond de 22 tot 25 graden en de wind die waait meestal matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustiger met brede opklaringen en een licht bewolkte tot heldere hemel. De minima die liggen dan tussen 12 en 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag trekt dan vanuit het westen bewolking binnen met perioden van lichte regen. Later wordt het opnieuw droger met opklaringen. De temperaturen die blijven rond de 22 tot 25 graden met een wind die dan draait van zuidwest naar west en uiteindelijk naar noordwest.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is onder controle. De brand is geblust en de zoekactie naar de slachtoffers is afgerond. De brand brak vanochtend uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu, maar er zouden 6 doden zijn. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op €8.300 bruto. Op Rock Werchter is de camping sinds vanmiddag open. De eerste festivalgangers stromen daar dan ook naartoe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden. Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels kijken. Morgen begint Rock Werchter officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels, zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat het mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg, maar papa Thierry Courtois is duidelijk, het is nog geen afscheid. Courtois is 38 dan als hij zou stoppen. Er staan dit jaar nog maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. Opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Sian Uijdenbroeks mikken op het klassement. Timmer Lier en Jasper Philipsen moeten voor de sprintzegens zorgen. Zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien, 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw regen bij een graad of 24. Vrijdag en het weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en temperaturen tot 25 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De agenten die 2 jaar geleden een psychotische man doodschoot aan het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, is buiten vervolging gesteld wegens wettige zelfverdediging. De advocaat van de familie noemt dat een beschamende uitspraak die de politie een vrij geleide geeft en gaat in beroep. In Maldegem blijft het gebied Racingen definitief landbouwgebied. Er zal dus nooit gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar die wilde er eerder 33 eensgezinswoningen en 104 appartementen bouwen. Maar het actiecomité Red Racingen haalt nu zijn slag thuis. In Zottegem moeten nachtwinkels vanaf de 1 juli minstens 300 meter van elkaar liggen. In het centrum mogen er maximaal 5 zijn en 1 per deelgemeente. Het nieuwe reglement moet het voor de politie makkelijker maken om sneller op te treden bij criminele activiteiten. De ontslagen algemeen directeur van de stad Aalst, Wim Leerman, heeft een klacht ingediend tegen zijn ontslag. Het agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt nu of de stad hem wel mocht ontslaan. De stad Aalst geeft geen reden voor het ontslag, maar zoekt intussen al een nieuwe algemeen directeur. Door de groei van online aankopen zamelt Ivago in Gent steeds meer kartonnen verpakkingen in. Het volume is zo sterk gestegen dat de afvalintercommunale het aantal ophaalrondes in 2025 moest verhogen. Dat blijkt nu uit cijfers die schepen Sophie Bracke doorgaf aan oppositieraadslid Ronnie Rijsermans. In Gent is een burgerinitiatief gestart tegen de besparingen en het personeelstekort in de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf vandaag gelden nieuwe tarieven en wordt de gezinskorting afgeschaft. De initiatiefnemers die willen duizenden handtekeningen verzamelen om spreekrecht te krijgen in de gemeenteraad.
0: Radio Actief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
2: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.